0: schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald.

0: Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: ben je blond, hè? Op hem heb ik getroost, hè?
1: Wauw! Wauw! Wat een zomer! Omroep Horst aan de Maas.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident.

0: bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf.

bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Hoogstaande Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron...

0: omdat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
6: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden migranten de exclave te bereiken. Vanuit Marokko zijn er ook nog duizenden mensen onderweg naar de grens. Hamas gaat zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord over een einde aan de oorlog in Gaza. Maar bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord nog niet ver genoeg vindt gaan. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij het Europese clubvoetbal wil blijven. En het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af, met in het noord en oosten kans op regen. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Dit is Op Tijd Op. Uit Horst aan de Maas.

0: adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service

0: van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
6: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
5: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
7: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
5: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
9: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Afgelopen nacht waren er flinke opklaringen. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 16, lokaal 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Wel vormen zich in de middag enkele stapelwolken, maar name in het tweede deel van de middag richting de avond zouden er enkele regen- of onweersbuien kunnen overtrekken. Ze hebben een lokaal karakter, zijn ook plekken die het gewoon droog houden. Bij voldoende zon halen we een maximumtemperatuur van zo'n 30 graden. En er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl. Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.

0: Afgelopen nacht waren er flinke opklaringen bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 16, lokaal 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Wel vormen zich in de middag enkele stapelwolken, met name in het tweede deel van de middag richting de avond zouden er enkele regen- of onweersbuien kunnen overtrekken. Ze hebben een lokaal karakter, zijn ook plekken die het gewoon droog houden. Bij voldoende zon halen we een maximumtemperatuur van zo'n 30 graden. En er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmende Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
2: Een hele zomer lang. Heerlijk genieten.

0: de morgen. Lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ze zijn er weer, de Blauwe Bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu

0: extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
1: Het is hier wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
2: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
0: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Zegersbouw, Bouwbedrijf Horst en Woonidee Daan Salet, Zevenum.

0: heerlijk deze sound en altijd herkenbaar status quo. Whatever you want.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En dit deuntje komt alweer uit eind jaren 70, 1979. Goedemorgen allemaal, vrijdag het is 31 juli. Nou, we gaan de maand juli afsluiten vandaag. Morgen weer augustus, wat blijft de tijd? Welkom bij Schrijven voor Bedrijven met de Op naar het Weekend editie. Praatjes, plaatjes en de lekkere hitjes uit heden en verleden. En natuurlijk nieuws op het halve uur. En nu Disco Bambina en ook nog Sophie Ellis-Bextor. En de productie van Nile Rodgers, deze Dancing Without You.

Ja, onze Vlaamse vriend Luc Brol, 1974. Hey, hey, hey, het is zomer. We gaan eens eventjes kijken wat oma

0: ons verzameld heeft aan opfeitjes uit het verleden. Ene keer wat serieuze berichtje, andere keer weer een iets minder serieus berichtje. Nou, we gaan naar 31 juli van het jaar 1959. Op die dag neemt Neil Sedaka in New York het liedje O Carol op. Hij had het liedje opgedragen aan Carole King, op wie hij behoorlijk verliefd is. Nou, het liedje zou uiteindelijk de 9e plaats bereiken in de Billboard Hot 100. En Carole King, zelf zangeres en ook componiste, reageerde met een eigen liedje, O Neil. Nou, dat plaatje werd geen hit. Maar wel dat liedje opgedragen aan Carole King. O Carol, Neil Sedaka.
1: Oma weet het al.

Ja, dat was natuurlijk Danny Vera met de begeleiding van het Rosenberg Trio. Die zo mooi op de gitaar de begeleiding verzorgde. Op de Spaanse gitaar A Fade in Blue. En Oh Carol, je hebt het verhaaltje, de achtergrond gehoord rondom het liedje van Niels Tedaka. Ook in Nederland een hit trouwens, de versie van de Blue Diamonds toen de tijd. En dit, The Waterboy.

0: Ja, de Shaken DJ samen met de Nachtvlinders. Eigenlijk meer een liedje voor in de avond of in de nacht. Pils met z'n allen. Maar ja, goed, het kan natuurlijk ook in de ochtend. En zeker als je misschien vakantie hebt en dat lekker vindt. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie.

0: inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmende Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Philip Oakey was de zanger, de band, de Human League, met natuurlijk deze vlotte hit uit 1982, Don't You Want Me and the Cheerio. Justin de Wild, een grote hit van dit moment, de zomerhit, wordt het al betiteld, van 2026. We gaan zo dadelijk naar een leuke Vlaamstalige plaat luisteren uit het grijze hitverleden, na Armin van Buuren en de zang van Josh Combi en de Sunny Days. Nou, zonnige dagen te over.

0: sunny days. C'est la vie. Tijd voor een Franse plaat op Omroep Horst aan de Maas.
1: Approchez, approchez. On va danser le big bisou.

0: Ja, 1977, deze niet al te serieuze Franse plaat van Carlos, A Big Bisou. En de bisou is natuurlijk de kus.
1: Jouw geboorteplaat, check it out.
0: 31 juli vandaag, en de geboorteplaat is een liedje van The Corrs. Want de gitarist van The Corrs werd geboren 31 juli 1964. Zijn naam Jim Corr.

Ja, we kennen ze van The Sugar Baby Love, The Rubettes en Tonight, een van de opvolgers. We gaan het uurtje afronden met muziek van Cameron Whitcomb. Ik heb hem misschien een beetje laat ontdekt, deze leuke plaat, Kingdom of Fear. We spreken elkaar na tienen. I'll show you.

0: van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
3: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
5: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de

havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog, toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, de tijd vliegt. Zo werd de tijd alweer bijna 10:15. Met het plaatje van Bon Jovi aan het begin van uur 2. It's My Life uit het jaar 2000. Herfsthanenband en Chantal Jansen heb je ook nog gehoord. En daarnet de Europe Mix. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Met op de mondharmonica trouwens Stevie Wonder die daaraan medewerkte. Hey, ik heb hier een feitje van 31 juli 1979. Dat was de datum dat presentator Ron Brandsteder, toen bekend van de Showbiz Quiz en ook radioprogramma's die hij maakte voor de Tros, trouwde met Patty Bart, zangeres van Luf. 2 jaar later gingen ze weer uit elkaar. En ja, inderdaad, engelen bestaan niet.
1: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht

Ja, inclusief de strandgeluiden CC The Sun Teach in 1977. Toen de band al niet meer als zangeres Hetty Kaspers had, maar een tweetal andere meisjes. Het grootste commerciële succes van Elvis daarvoor. En 1960 was het jaartal van It's Now or Never en Living La Vida Loca. Van Ricky Martin werd nog voorafgegaan door Engelen bestaan niet van Ron Brandstede. Zong hij dat niet elke keer in dat showbiz-programma? Ik dacht het wel, hè?

Ja, de countryzanger Keith Urban met We Go Back. En een hele mooie waardevolle bijdrage aan het plaatje werd geleverd door natuurlijk Mr. Michael McDonald, die al met tal van artiesten heeft samengewerkt. En nog steeds met de Doobie Brothers. Wij gaan naar Italië, 1990, Riccardo Conciante met deze mooie.

0: Stumbling In van Cyril. En we kennen het ook van Chris Norman samen met Susie Quattro. En zij zongen het origineel al in de hitparade in 1978, Stumbling In. Zo, inmiddels bijna 11:15. En dat betekent dat het tijd is voor het vergeten plaatje van wel eer het vergeten vinylplaatje. Oftewel, de Forgotten 45. Het plaatje wat oorspronkelijk uitkwam op 45 toeren kon het afgespeeld worden als vinyl singeltje. Nou, van Ger hadden wij een mooi aanvraagje en dan gaat het om een liedje uit 1964. In 65 kwam het bij ons in de top 40 terecht. En het is een liedje in twee talen, dat is het mooie. In het Engels en in het Frans. En het heet dan ook nog The French Song. En dan hebben we het over Lucille Starr. Het was zelfs volgens mij een nummer 1 hit ook in Nederland. Maar je hoort hem inderdaad niet meer zo vaak op de radio. Behalve vanmorgen als Forgotten 45. Dankjewel Ger voor deze mooie suggestie. We gaan hem beluisteren.
1: Forgotten 45.

Ja, Fame is the name of the game. Het kwam uit de film, hè? De bioscoopversie toen de tijd. Irene Cara, terwijl er ook een tv-serie van was. En dit, een reggae-versie van een liedje wat je misschien het beste kent in de versie van André Hazes. Ik meen het. All I Ever Need Is You heet het oorspronkelijk. Dit is de Edwin Evers Band.

0: Elke morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. En kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1.

0: Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken. Van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van De Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
3: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Ja, dit plaatje kunnen we ook weer afstrepen van het lijstje met zomerliedjes uit het verleden. Met de name jaren 70. Zomerplaatje van Rocco Granata. De man die natuurlijk een grote hit had in het verleden met Marina. Maar in 1973 deze zomerspoetjes. Mooie tekst. En ja, je hoort het. Hij is van oorsprong Italiaan. En dat accentje heeft hij nog wel een beetje in zijn zang. En hij woonde natuurlijk in België, duidelijk te horen. Daarvoor nog The Fever Dream, Alex Rowan en Don't Dream It's Over was natuurlijk Crowded House, muziek uit Australië, een hit in 1987. Laten we eens even kijken, is hij binnen? Bart van Leeuwen? Ja, hij is binnen. Klein applausje voor Bart en we gaan over naar het verhaaltje van vandaag en daarna natuurlijk de plaat. Kortom, tijd voor de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor een Aziatische stad in een oriëntaals decor. Maar die stad weet niet wat haar te wachten staat. De crème de la crème van de internationale schaakwereld is er. Maar dat niet alleen. De stad wordt getrakteerd op een complete show die ze weerga niet kent. De schakers zijn er ondertussen wel aan gewend. Ze weten dat ze overal en nergens moeten spelen. Of het nou IJsland is of de Filipijnen. Of desnoods in een dorpje op het platteland. Die schakers hebben het niet eens meer in de gaten. Ze hangen alleen maar met hun hoofd boven hun schaakbord. En dan ziet elke stad er precies hetzelfde uit. Andere mensen begrijpen dat niet. Want de hele tijd naar zo'n bord staren vinden ze maar saai. Die mensen kijken veel liever naar de schoonheid van de stad. Maar ik ben anders dan die mensen. Wat dacht je nou? Dat ik geïnteresseerd zou zijn in de verleidingen die hier te vinden zijn? Kom zeg, ik denk met mijn hoofd en niet met wat anders. Nee, voor mij geen vieze oude rivier of een of andere bolle boeddha. Daar heb ik geen oog voor. Geef mij maar een spannende schaakwedstrijd waarbij de hersenen eens flink gepijnigd moeten worden. Goddank hoef ik alleen maar te kijken en speel ik niet zelf. Want voor je het weet, zet ik jou dan schaakmat en ga er met je koningin vandoor. Dus geniet jij nou maar lekker van de cafés, de tempels en de exotische massages. Dan geniet ik wel van mijn favoriete spel. Ook al moet ik oppassen, want één nacht in deze stad maakt een sterke man zwak. Als je hier één nacht bent geweest, voel je de duivel al naast je lopen. Na één nacht word je al snel schaakmat gezet.

Ja, een liedje over Mr. Nobody, oftewel de Nowhere Man, 1966. Het kwam volgens mij van de White Album, zoals we dat noemden, van de Beatles. Ron deed daarvoor Undecided en How Do You Do was van het Zweedse duo Roxette. Tot aan het 11:30 nieuws Limburgse liedje. En dat is dit uur van Lex Uiting.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg beleeft de droogste start van de zomer. Sinds het begin van de metingen in Beek en Horst. Volgens het waterschap Limburg is die vergelijkbaar met de recordjaren 1976, 2018 en 2022. Bij een politiecontrole in Stijn en Sittard-Geleen zijn twee auto's in beslag genomen. En de vader van de Limburgse judoka Lieke Derks uit Belfeld heeft zijn huis verkocht om de topcarrière van zijn dochter financieel te kunnen ondersteunen.
1: Goedemorgen. Lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

Eén hit mochten ze hebben, een one day fly, zoals ze het noemen. Een eendag vlieg in de plat van de motels. En Suddenly, Last Summer 1983. Langzaam zeker naar het einde van de show hebben we nog een blokje muziek te gaan. Met onder andere deze van Samuel Welton.

0: Ja, blijft een lekkere soul classic van de Detroit Emeralds. Je hoorde Feel the Need in Me. Later verschenen er ook nog andere versies van. Ik dacht onder andere ook van de Nederlandse zanger Forrest.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: Wij gaan lekker weekend vieren. Weekendplaatje nog. Dave Edmunds en daarna Lunch Live. Lekker weekend. Graag tot volgende week.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Zegersbouw, Bouwbedrijf Horst en Woonidee Daan Salet Zevenum.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport.

Ja, een hele goede middag. Welkom bij Lunch Live. Even de volume wat harder en dan zijn we weer in de lucht. 31 juli alweer. Week 31, Studio 2 hier in Panningen. En ja, Lunch Live vandaag, vrijdag. Ja, wat gaan we allemaal doen? We hebben natuurlijk twee fragmenten. Eén gaat over camping, landgoed, de Gortmeurde in Horst. Daar hangt een hele gemoedelijke sfeer, dus daar gaan we straks eventjes naar luisteren. Verder hebben wij ook nog eventjes kijken. Natasja Vaassen, de wethouder van Peel en Maas. Die is gestopt als wethouder en heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Straks daar meer over. Ja, verder hebben we natuurlijk agendaberichten. We hebben nieuwsfeitjes om 12:30, de wat uitgebreidere en nu de korte. Dus ik ben nu even naar boven aan het scrollen om die even door te nemen met de luisteraars in Horst en Maas en Peel en Maas en Reuver en Bezel natuurlijk. Het college van Peel en Maas blijft erbij dat het bisdom Roermond een maatschappelijke bestemming als voorwaarde stelde voor de verkoop van het voormalige klooster in Koningslust. Het speelschema van Super Handball League voor het nieuwe seizoen is bekend. Nou, er straks daar meer over. En de gemeente Peel en Maas ziet geen aanleiding om meer dan 2 nieuwe woonwagens te plaatsen op het woonwagenlocatie aan de Berkenheg in Meijl. Het korte nieuws, het korte weer dan ook nog even kijken. Heel kort. Vandaag blijft het wisselen.

bewolkt met af en toe een opklaring. Temperaturen lopen vandaag op tot ongeveer 29 graden. Best wel benauwd. Ja, en wij gaan natuurlijk beginnen met onze top 40. Twee, ons blok van twee. Post Malone featuring Black Shelton. Pour Me a Drink. En ja, daarna hebben we Rutger van Barneveld. En dat gaat over zwoele zomernachten. En dat is op dit moment wel, want het is ondertussen al best wel een beetje benauwd om worden. Tenminste, toen ik vanmorgen met de fiets kwam hier naar de studio, vind ik het toch alweer goed aan de temperatuur. Laten we maar eens beginnen met een drankje. Post Malone, komt-ie.

0: Ja, Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. En daarvoor hadden we Post Malone featuring Black Chilton. Een hele bekende country-westerzanger, Pour Me a Drink. Wij gaan verder met ons eerste fragment. Bij camping landgoed De Gortmeulen in Horst hangt op donderdagochtend in gemoedelijke sfeer met zo'n 50 campinggasten. Op de camping voel je je direct. Je hoeft niet ver van huis te zijn om het vakantievoel te creëren. En wij hebben een heel mooi fragment en daar komt-ie.
1: Terwijl de zwaluwen op camping De Gortmeulen in grote getale aanwezig zijn, staat ook de camping gezellig vol. De rustige natuurlijke omgeving trekt veel bezoekers naar de camping in Horst, waar het soms lijkt alsof iedereen elkaar al jaren kent. En in sommige gevallen is dat zelfs ook zo.
2: Ja, Pascal en ik zien beheerders van campinglandgoed De Gortmeulen. We zien nou zeg maar 5 seizoenen de beheerders van de camping en we helpen Ton en Fien mij op het landgoed.
1: Ja. Dat is best uniek toch? Best een unieke constructie of nee?
2: Ja, nou, Ton en Fien, de camping bestaat al 35 jaar. En Ton en Fien gingen op een gegeven moment nadenken van... Goh, we hebben weer wat ooier en hoe gaan we verder? Want we willen wel hier dat alles doorblijft gewoon. En toen zijn ze samen met de kinderen op zoek gegaan om beheerders-echtpaar. En nou, Pascal en ik hebben het geluk dat we dat zien geboren. En sinds 5 jaar doen we dat nou dus. En met heel veel plezier. En het is inderdaad wel een bijzondere constructie. Want de ganse camping en de het landgoed is allemaal een stichting. Dus alles in het behoud van de gebouwen die jullie waarschijnlijk op het filmpje wel gaan zien. En van het landgoed.
1: Het is ook een plek waar heel veel rust uitstrolt. Ik sprak ook mensen op de camping die zeiden, ja, de rust trekt mij enorm. Terwijl tegelijkertijd ook naar de gemoedelijkheid hun heel erg toesproken. Is dat ook iets wat zich terugziet op de camping?
2: Ja, als het vol stiet, ja, dan heeft ze toch denk ik wel rond de 60, 70 mensen rondlopen. En toch blijft het rustig. Dus er zien ook best wel wat kinderen op dit moment. Maar ook die, ja, die huurstraf doen een keer in een huilen. Maar ja, dat huurt er natuurlijk bij. Maar het, ja, het blijft gewoon heel rustig en dat is heel fijn. Dus ik denk wel dat er een bepaalde rust al van uitstraling is, waardoor de mensen het vanzelf over gaan nemen.
1: En een stukje gemoedelijkheid ook wel, hè? Want ik bedoel, jullie hebben een nieuwe plek met douches en wc's. Maar dat is ook gezamenlijk met mensen gebouwd die bijvoorbeeld ook gewoon op de camping zitten.
2: Ja, ja, dat klopt, ja. Iedereen draagt zijn steentje bij, doet dat ook heel geer. En ja, we hebben ook zoiets, als mensen zich ja, gewoon lekker toevoelen en lekker hun dingetje doen, dan kan iedereen gewoon lekker doen wat hij wil. Zolang het binnen bepaalde grenzen is natuurlijk. Maar ja, iedereen voelt zich heel prettig en wij ook. Dus dat is het allervoornaamste.
1: Jacqueline en Sjoerd komen al jaren op de camping en verblijven er dit jaar zo'n 7 maanden tussen het werk door, al hebben ze nu vakantie.
3: Toen we de eerste keer op deze camping

0: kwamen, waren we meteen verkocht. De natuur, de rust, de gezelligheid die je hier op de camping vindt, die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we in die 15 jaar iedere week wel een weekje langer op de camping bleven. En nou blijven we hier inderdaad zo'n 7 maanden op de camping.
1: Toen Sandra en Pascal enkele jaren geleden de camping mee gingen draaien, ontstond er bij Jacqueline en Sjoerd wel enige zorg of de camping, zoals die was, ook bleef bestaan. Een zorg die onterecht bleek.
2: Eerlijk, wij moeten eerlijk zeggen, ik spreek ook even voor Sjoerd, toen de nieuwe eigenaars kwamen, hadden wij wel zoiets van, oh, oeps, blijft het wel zoals het was? De gemoedelijke camping, de rust, de uitstraling. Nou, dat hebben Pascal en Sandra echt supergoed gedaan. Eigenlijk nog wat toevoegingen aan gegeven, waardoor het gewoon nog, of je hier nou 1 dag komt, of een week, of een half jaar, iedereen is welkom, voelt zich welkom, Het is gewoon super hier.

Ja, Jontana. En die komt heel veel aan. Dat hoorde je. Met Harmony Miserable. Ja, wij gaan verder met de agendaberichten. Dan moet ik even naar onder scrollen hier op het scherm. Even kijken. Ja, elke zaterdagmiddag is het zover. Dus ook morgen. Van april tot en met september verandert het podium onder de toren op het Raadhuisplein in Panningen in een muzikale ontmoetingsplek. De werkgroep Cultuur in Hartje Peerlemaas heeft weer een fantastisch en gevarieerd programma voor je klaarstaan. Laat je verrassen door de mooiste optredens en ontdek hoe leuk en sfeervol het is om samen muziek te maken. Nou, dit was de aankondiging. Morgen dus in Panningen van 2:30 tot 4:15 onder de toren. Coverband Measure Music. Zaterdag 8 augustus Roges Jazz Combo en Blaaskapel Judaska. De 15 augustus Orkest Royal. 22 augustus Rulsberger Muzikanten en 29 augustus

Ja, 1 minuut voor 12:30 en dan komt het 12:30 nieuws. Het centrum van Mijl staat vrijdagavond weer in het teken van de jaarlijkse jaarmarkt. Van 4 tot 11:30 verandert het dorpshart in een uitgestrekt marktterrein met tientallen kramen, live optredens, kinderactiviteiten en een uitgebreid horecaprogramma. Na de succesvolle vernieuwing van het evenement zet de organisatie dit jaar in op dezelfde formule. In combinatie van winkelen, ontmoeten, entertainment. Het marktconcours voert bezoekers door de Dorpsstraat, de Jan Truijenstraat, het Raadhuisplein en het Alexanderplein. Nou, de jaarmarkt begint om 4:00 en duurt tot 10:30. De gemeente Pelemaas ziet geen aanleiding om meer dan 2 nieuwe woonwagens te plaatsen op het woonwagenlocatie aan de Berkerheg in Mijl. Dit antwoordt het college op vragen van de BBB-fractie. Die werden gesteld nadat de woonwagenfamilie had aangegeven 4 woonwagens te willen en zich tijdens gesprekken met de gemeente en wooncorporatie Antares geïntimideerd en bedreigd te hebben gevoeld. Die laatste beschuldiging wijst het college van de hand. De discussie over de woonwagenlocatie speelde langer. In oktober 2024 voerden de gemeente, Antares en de bewoners gesprekken over de toekomst van de locatie. Inmiddels is besloten de 2 bestaande chalets te vervangen door 2 nieuwe woonwagens. Volgens de gemeente heeft de woonwagenfamilie aangegeven dat de woning moet passen bij hun culturele identiteit en daarom een echte woonwagen moet zijn. De huidige chalets voldoen daar volgens het college niet aan en zijn bovendien aan vervanging toe. Na een succesvolle première en uitverkochte try-out staat de nieuwe voorstelling Dancing Now van dichter, muzikant en performer Sjaak Koster uit Bezel op donderdag 14 augustus op het programma van het festival Limburgs Festival. Op het historisch landgoed Friebergezon in Sint-Odidienberg brengt Koster een voorstelling waarin poëzie, live muziek en beeldende kunst samenkomen. Dancing Now is een ode aan de kracht, veerkracht en levenslust van vrouwen. Koster neemt het publiek mee in de stroom van spoken, woord, zang en verhalen over kwetsbaarheid, verbinding en het mens zijn. De muziek is gecomponeerd door Marcel Joosten en Wil Nelle, die live in afwisselend muzikaal landschap neerzetten, van verstild en ingetogen tot krachtig en meeslepend. Het speelschema van Superhandel League voor het nieuwe seizoen is bekend. Humby Bevo HC opent de competitie op zaterdag 5 september met een uitwedstrijd tegen Mosel MG Tagels Witte Ster. Een week later speelt de ploeg uit Panningen de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Derdalen Sporting Pelt. Ook de traditionele topaffiches ontbreken niet. Bevo neemt het gedurende het seizoen onder meer op tegen Aalsmeer, Kras Volendam, Achilles Bocholt, Hubo Handbal en JD Techniek Hurry Up. Met het vrijgeven van het speelschema kunnen spelers, staf en supporters zich opmaken voor een nieuwe handbaljaar. De eerste thuiswedstrijd op 12 september biedt direct een mooie gelegenheid om het team in eigen hal aan het werk te zien. Ja, en wij gaan verder met

Even de goede jingle starten. Nou, vandaag wordt het 29 graden. Dat hebben we natuurlijk allemaal al gemerkt. Best wel warm. Met zon en stapelwolken. Later is het lokaal in onweersbuien mogelijk. Even de tune wat zachter. Morgen is het zonnig en droog met 26 tot 27 graden. Zondag stijgt de temperatuur weer tot boven de 30 zelfs. Begin volgende week wordt het tropisch warm en broeierig met kans op onweer. Dan naar de volgende jingle. Ja, dat is die jingle. Even kijken en dan F5, want zijn er nog files in de buurt? Zijn er nog flitsers in de buurt? Ik ben even in kijken en volgens mij valt het allemaal wel mee. Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Nee, het valt eigenlijk wel mee. Defecte voertuig op de A67 ter hoogte van Grashoek. Altijd vervelend. Hectometerpaal 54,9. Wij gaan verder met de volgende plaat. Om 12:33 uur. Miley Cyrus, kom ze.

Ja, Miley Cyrus. Ik heb weer eens op internet te struinen. Ik heb er tijd over. En ik kwam toen een hele goede band tegen die op dit moment in Zweden en Noorwegen rondtoert. Het zijn eigenlijk twee.

twee mensen. En je zou het niet verwachten, het zijn twee Grieken. Een Griekse en een Griek. En de man die speelt heel goed gitaar. En die vrouw die kan heel goed zingen. En ik kwam dit nummer tegen. En dat is Tina Turner natuurlijk, Ike en Tina Turner. Nutbush City Limits. En ik zal het dus even laten horen. Komt-ie!

Ja, dat waren ze dus, hè. De MG Shuffle. Twee Grieken. Nou, hartstikke mooie muziek en ze spelen van alles. Dus wij gaan verder met het volgende nummer. En daarna natuurlijk het fragment nog. Ja, Prezema. Grijs, komt-ie.

0: haar vertrek als wethouder van Peerdermaas heeft Natasja Vaassen een nieuwe uitdaging gevonden. De CDA-politica uit Maasbree start per 1 september als manager bij het sociale Teams in Helmond. Daarmee keert ze terug naar het sociaal domein, in werkveld waar ze zich al decennia lang voor inzet. En wij hebben natuurlijk een fragment. Kom ze! Oh, dat ging even fout. Ik doe het nog een keer.
1: Dit voorjaar verhaalde Natasja Vaassen uit Maasbree de collegebanken van rol terug in de gemeenteraad. Noodgedwongen, want haar partij, het CDA, kwam niet terug in het college. 2 jaar geleden werd ze aangesteld als opvolger van Machteld Beukema. Een droom kwam uit.
2: Toen het zich aanbood, dacht ik, dat wil ik graag. Ik wil graag iets betekenen voor die mensen in Peerdermaas. En ik heb gewoon gereageerd en ik dacht, ik ga het gewoon proberen.
3: Om samen met u te bouwen aan een nog mooier en beter Peerdermaas.
1: Ze kreeg bij de verkiezingen in maart de meeste stemmen van alle kandidaten op de lijst. Maar lokaal Peerdermaas koos uiteindelijk om met Pro en de VVD in zee te gaan. Ze kwam thuis te zitten, al is dat ook niet helemaal waar, want Vaassen koos ervoor om als vrijwilliger aan de slag te gaan in verschillende functies.
2: Nou, in het begin had ik wel even zoiets van Natasja, je bent zo'n workaholic. Workaholics moeten niet stilzitten. Ik denk echt dat het heel ongezond is dat mensen thuis zitten en niks doen. Ik kan natuurlijk niet voor anderen praten, maar ik houd dan maar even bij mezelf. Een goede dagstructuur blijft goed en bezig zijn ook. Dus met andere woorden, ja, mijn vrijwilligerswerk is toegenomen. Wat ik met ziel en zaligheid verricht. Ik kom overal. Mijn vriendinnen hebben mij in geen jaren meer zoveel gezien als de laatste periode. En mijn ouders ook. En wat ik zelf heel erg fijn vind, is dat mijn 2 dochters ook uit Zuid-Korea inmiddels weer terug zijn. Ja, en ik kan ook weer gewoon even lekker keuvelen thuis. En een beetje de moederkloek uithangen. Maar goed, aan de andere kant, wordt me wel een klein beetje verweten thuis dat ik nu meer weg ben dan in de periode dat ik wethouder was. Ja, per 1 september heb ik ook gewoon nieuw werk.
4: Wat gaat u doen?
2: Nou, ik ga bij Sociale Teams in Helmond werken als manager. Sociaal domein ligt me natuurlijk al 30 jaar aan het hart. Mensen ligt me aan het hart. De wereld op dat gebied verbeteren samen met mensen. Mensen in levensvreugde proberen te verbeteren. Ja, dat doe ik mijn leven lang al. En ik heb er even over moeten nadenken, want nu het wethouderschap ophield, is dat ook een moment van bezinning, een periode waar je over jezelf na gaat denken, ja, wat wil ik nou met mijn leven? Je komt met 18, ga je een hbo-studie doen en dan word je eigenlijk gevormd en gekneden een bepaalde richting uit. En nu ben je met 51 wethouder af en dan denk je, ja, moet ik nou toch niet heroverwegen of moet ik misschien de landbouwsector in? Want ook die mensen gaan mij aan het hart. Ook dat heb ik serieus overwogen en met heel veel mensen over gesproken. En toen kwam dit buitenkantje en toen ben ik toch weer overstag gegaan.

je hoorde het al. Dat was weer als een grapje bedoeld. De Zweedse versie van Honey Honey. In de vakantietijd moet dat kunnen, vind ik. Nou, in elk geval, dit is weer bijna Lunch Live voor vandaag. Volgende week is de laatste uitzending hier in Studio 2. Volgende week hebben we een hele mooie week op de camping. Iedere dag. En vrijdag, volgende week vrijdag, is dus de laatste uitzending hier in Studio 2. Ik heb de eer, dus wat dat betreft zullen we daar een heel mooi einde maken aan deze studio. En dan gaan we beginnen aan de nieuwe studio hier op de Begaande Vloer. Iedereen in elk geval bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend. Een beetje lief zijn voor elkaar. Mensen die op vakantie gaan, hele fijne vakantie. Kom gezond terug. En tot volgende week. Hè. Dag!

0: Je luisterde naar Lunch Live, een samenwerking van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.

Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Maastricht Aachen Airport heeft in het eerste halfjaar meer vluchten en luchtvracht verwerkt dan een jaar geleden. Het aantal vrachtvluchten steeg naar ruim 25.500 ton. En ook het aantal vliegbewegingen nam toe. Toch blijft de luchthaven nog ver achter bij de doelen uit het businessplan dat de provincie opstelde.

0: om het vliegveld financieel gezond te maken. Limburg beleeft de droogste start van de zomer sinds het begin van de metingen in Beek en Horst, dat zegt het waterschap. De droogte is vergelijkbaar met de recordjaren 1976, 2018 en 2022. Heel veel regen is de enige oplossing volgens Nicole Meijer van het waterschap. Door het neerslagtekort geldt een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en houdt het waterschap onder meer de waterkwaliteit en gevolgen voor vissen nauwlettend in de gaten. De vader van de Limburgse judoka Lieke Derks uit Bijlveld heeft zijn huis verkocht om de topcarrière van zijn dochter financieel te kunnen ondersteunen.
1: Er komen veel rekeningen op ons af. We hebben ons hoes verhuld tegen een ander hoes. Dus van een groot hoes naar een iets kleiner hoes. Ja, en voor Lieke kunnen we iets meer geld investeren, zodat ze ook zijn ding kan doen.
0: Volgens de familie kost judo op topniveau zo'n 1000 euro per maand. Samen met judoka Mark van Dijk krijgt Derks nu ook steun van de nieuwe stichting Limburgse Olympische Ambitie, die jonge topsporters financieel wil helpen op weg naar de Spelen van 2028. Bij een politiecontrole in Stijn en Sittard Geleen zijn twee auto's in beslag genomen. Eén daarvan bleek ook nog eens gestolen en ze reden beide met valse kentekenplaten. De controle was gericht op kentekenfraude. Daarnaast nam de politie 7 ongeldige of verlopen kentekenplaten in beslag en werden 10 bekeuringen uitgeschreven voor andere overtredingen.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen was er een afwisseling van zon en wolkenvelden en wat stapelwolken. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 26, op een enkele plek 27 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn zonnige perioden, ook stapelwolken. En met name in het tweede deel van de middag richting de avond zou er een enkele regen of onweersbui kunnen vallen. Maar er zijn ook plekken die het droog houden. En bij een matige wind uit een westelijke richting halen we uiteindelijk een maximumtemperatuur van zo'n 30 graden.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Personeel in het openbaar vervoer legt op woensdag 9 september het werk neer. FNV heeft de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur en geldt voor het hele OV. Tienduizenden migranten die de EU proberen te bereiken zijn de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Veel van hen komen zwemmend of per boot en klimmen dan over de hekken. 18 mensen zijn verdronken. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK om investeerders aan te trekken. De tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het weer, wolken en zon en verspreid een enkele bui. Het wordt 21 tot 28 graden.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders.

0: dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ze zijn er weer, de Blauwe Bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met Blauwe Bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
3: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalheid jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalheid Horst. Alles voor in en om het huis. Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intersalheid Horst. Alles voor in en om het huis.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 12 in de Gaia zo gefokte Sisels zijn uitgezet in Tsjechië. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor de zeldzame soort grondeekhoorns. Maastricht-Aachen Airport is de snelst gegroeide luchthaven van Nederland. Maar het is nog niet voldoende om het vliegveld rendabel te maken. En enkele voetbalclubs in de gemeente IJsden-Margraten kunnen hun eigen velden vanwege de droogte niet gebruiken. So

0: weekend. Jouw portie middagvitamine.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko. Onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
6: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
7: Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. 12 in de Gaia zo gefokte Sisels zijn uitgezet in Tsjechië. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor de zeldzame soort grondeekhoorns. Maastricht-Aachen Airport is de snelst gegroeide luchthaven van Nederland. Maar het is nog niet voldoende om het vliegveld rendabel te maken. En enkele voetbalclubs in de gemeente IJsden-Margraten kunnen hun eigen velden vanwege de droogte niet gebruiken.
1: De zomer knalt uit je radio. Omroep Horst aan de Maas.

0: Non-stop middagvitamine.
1: Ai.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Ze zijn er weer. De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten. Of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik.

0: Vakgarage Maasholst. Het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 12 in de Gaia zo gefokte Sisels zijn uitgezet in Tsjechië. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor de zeldzame soort grondeekhoorns. Maastricht-Aachen Airport is de snelst gegroeide luchthaven van Nederland. Maar het is nog niet voldoende om het vliegveld rendabel te maken. En enkele voetbalclubs in de gemeente IJsden-Margraten kunnen hun eigen velden vanwege de droogte niet gebruiken.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met 4 voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief. Het weer vrijwel overal droog, ook vanavond en vannacht. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.
2: Het is zomer! Omroep Horst aan de Maas.

veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen.

0: komen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. En zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 12 in de Gaia zo gefokte sisels zijn uitgezet in Tsjechië. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor de zeldzame soort grondeekhoorns. Maastricht-Aachen Airport is de snelst gegroeide luchthaven van Nederland. Maar het is nog niet voldoende om het vliegveld rendabel te maken. En enkele voetbalclubs in de gemeente IJsden-Margraten kunnen hun eigen velden vanwege de droogte niet gebruiken.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er zonnige perioden afgewisseld door stapelwolken. Met name later in de middag viel er een enkele bui. Maar er waren ook plekken die het droog hebben gehouden. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Het blijft erbij ook zo goed als overal droog. Dan zaterdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wat wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal zo'n 27 graden bij een zwakke, af en toe matige wind die ruimt naar een noordelijke richting. In de nacht naar zondag toe dan is het helder. Het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Slaapvriendelijk weer dus. En zondag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Ook enkele stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt maximaal zo'n 31 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een oost-noordoostelijke richting.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het

OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en een graad of 25.

0: baby, I'm a fireball.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50.000 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen

0: het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Deze zomer beleven kinderen iedere woensdag iets nieuws tijdens de Locht Kids zomeractiviteiten bij Museumdorp Locht in Melderslo. Van middeleeuwen tot klompen maken, van knutselen tot speuren in de natuur. Ontdekken, beleven en zelf doen staan centraal. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Kijk voor het programma van de Locht Kids zomeractiviteiten op delocht.nl.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee wasmiddeldieven zijn gisteravond opgepakt op de A2 bij Nederweert. Ze hadden een grote hoeveelheid uit supermarkten gestolen wasmiddel bij zich. De Duitse grenspolitie heeft een Kosovaar opgepakt die gezocht werd voor inbraken. Hij wilde via de A76 bij Heerlen naar Duitsland rijden. En enkele voetbalclubs in de gemeente IJsden-Margraten kunnen hun eigen velden vanwege de droogte niet gebruiken.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er zonnige periode afgewisseld door stapelwolken. Met name later in de middag viel er een enkele bui. Maar er waren ook plekken die het droog hebben gehouden. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind.

0: koelt het af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Het blijft daarbij ook zo goed als overal droog. Dan zaterdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wat wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal zo'n 27 graden bij een zwakke, af en toe matige wind die ruimt naar een noordelijke richting. In de nacht naar zondag toe dan is het helder. Het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Slaapvriendelijk weer dus. En zondag overdag zijn er flinke zonnige perioden, ook enkele stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt maximaal zo'n 31 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een oost-noordoostelijke richting.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
2: Dit is jouw zomer.
3: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.

0: Vooral en altijd informatie uit jouw regio. Laat jezelf horen. Mail naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
3: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
2: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
4: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
2: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.

0: Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ze zijn er.

0: De blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen. Super gezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel. Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
4: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
3: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
5: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
6: the World Cup? No, I never spoke to him.
7: Mr. President.
3: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
9: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar ons?

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er zonnige perioden afgewisseld door stapelwolken. Met name later in de middag viel er een enkele bui. Maar er waren ook plekken die het droog hebben gehouden. De maximumtemperatuur.

0: Die is uitgekomen op zo'n 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Het blijft erbij ook zo goed als overal droog. Dan zaterdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wat wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Door maximaal zo'n 27 graden bij een zwakke, af en toe matige wind die ruimt naar een noordelijke richting. In de nacht naar zondag toe dan is het helder. Het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Slaapvriendelijk weer dus. En zondag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Ook enkele stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt maximaal zo'n 31 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een oost-noordoostelijke richting.
1: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
2: Allermooiste muziek. That's it.
1: At 9.

wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: Radio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er zonnige periode afgewisseld door stapelwolken. Met name later in de middag viel er een enkele bui. Maar er waren ook plekken die het droog hebben gehouden. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 15 graden als minimumtemperatuur. Het blijft erbij ook zo goed als overal droog. Dan zaterdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wat wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal zo'n 27 graden bij een zwakke, af en toe matige wind die ruimt naar een noordelijke richting. In de nacht naar zondag toe dan is het helder. Het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Slaapvriendelijk weer dus. En zondag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Ook enkele stapelwolken. Het blijft droog. Het wordt maximaal zo'n 31 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een oost-noordoostelijke richting.
0: Een hele zomer lang. Heerlijk genieten.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ze zijn er weer, de blauwe bessen. Vol liefde geteeld door medewerkers van Blauwe Bessenland. Heerlijke verse bessen, supergezond en erg lekker. Bezoek onze winkel vol met blauwe bessenproducten of maak er een leuk dagje uit van. Neem je eigen emmer mee en pluk de bessen zelf. Informeer ook eens naar onze rondleiding op de bessenvelden. Kinderen kunnen in Blauwe Bessenland vrij en veilig spelen. Blauwe Bessenland ligt aan de rand van de Mariapeel, Dorperpeelweg 1 in Amerika. Kijk voor meer informatie op blauwebessenland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden.

0: In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: dichterbij weg te dromen.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer...

0: uitgerekend, maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
1: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis. Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.

Van classics tot knallers. Omroep Horst aan de Maas.

Drankje, hapje, barbecue, vakantie. Genieten in het bos of op het strand. Okay. Omroep Horst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest.